Toen we moeten die lopen met je goed. Hij moet er maar te maken. Hoe we nog twee weken niet. Begrijp ik niet. Zo goed is het nog een keer in de gouden met hand doen. Maar ik het doe niet. Zo goed is het nog een keer met de kamer. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet niet.